0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij mij zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die knap op pad na jou toe.

Dit was die klanke van Jacques de Priester met Roer jou voete. Wanneer laat het die daai enetjie gehoor? Nee, lekker Afrikaans op hierdie woensdagoggend. Yes, so, ons het ons dan nog weer kracht gekry gisteraand omtrent so voor 8, 9:45 was ons baie mooi verras in Oudtshoorn. Eskom het gisteroggend, soos ek berig het in die nuus, het Eskom beloof dat die kracht so 6 uur gestaan, en weer 6 uur, toe sit ek in afwachting. Niks gebeur he, dat het al 7 geraak. So na 7 toe besluit ek, my dag is vol, ek gaan nog gaan slaap. En 7:45, toe is het dag. En dat het net so gevoel, soos een verandering wat plaasvind. Ek kan eens beskryf hoe dit gevoel het, maar die mense het te kleren gegaan in die straten, die karre het sommer gehoed, vir een oomlik het het gevoel of geklink, dat het nieuwe jaar was, die way die mense aangegaan het, of bly gewees het oor die kar, wat nou aangeslaan het. So, ja, Oudtshoorn, is weer terug op die map, en van vandag af kan Oudtshoorn se luisteraars weer luister na Eden FM. Gisteroggend op pad werk toe sê een getrouwe luisteraar vir my, sy kan nie eens luister na my nie. Toe sê ek, toe maar my nie waar nie, binnenkort, en binnenkort was toe nou dieselfde dag gewees. So ja, welkom aan ons luisteraars van Oudtshoorn, wat nou vir 4 dae van die lig af was. Aan die Poppie, ek hoop die foon is al gecharged. Ek sien aan die Lies is op en wakker, hier op die WhatsApp-lijn, en aan Alma, so een aardelike goeie morgen speciaal aan ons Oudtshoorn kant van die luisteraars van Eden FM. Kom, ons breek van nog so'n stukje muziek, en dan die nieuwshoofdrek in Afrikaans. Everybody get up!

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
2: Car Service City.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
4: Eden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.

Daar sê, en dis ons story vir vandag, luisteraars, baie dankie aan al ons luisteraars wat so lekker saam gekeer het. Ons maak morgen weer so, selfde tyd, selfde plek, 12 uur lees naso vir ons die nuus, en net daarna, dan is het DJ Sebastian, met die Midday Connection, tussen 12 en 2 vandag, en tussen 2 en 3 is het Dion en Karen, en net daarna, dan is het die hoops net, is in 3 en 6. So ja, van my kant af, een mooie en gesiende dag, tot morgen.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: As jy van oud swering en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

0: Alright, welkom back right there to your voice in paradise. Hartelijk goedemiddag, welkom terug hier bij uw stem in die hart van die paradijs. Het is al geschreven na zo'n 12 minuten, wordt het hier van 12 uur ingeschakeld hier bij die Midday Connection. Yes, tune into the Midday Connection. That is what we do right here. We uplift you and we make sure that you have a fantastic time in the company of Eden FM. You know, that's the aim of the game, you know, and make your day worthwhile, you know, yes. And have a fantastic day, mind you, while you're at it. So ja, ons skop binnenkort af met ons baie interessante story. Die Sonskynpad, nee, episode nummer 6. Wat ons nou vandag na gaan luister, nee. Baie interessante goedjies gebeur daar. Ek hoop jy is lekker ingeskakel. En jou gunsteling koppie daar by jou. Of jy is bezig met jou werk, by die werk. Of jy luister in die kar, nee. Ja, ek het al baie stories gehoor van wat mense vir my sê. Wat doen hulle, wanneer hulle nou na die Sonskynpad luister, nee. Nou ja, die Sonskynpad is baie interessante story. Want het gister baie interessante saak gaan afgehandel gister en vandag behoort net so interessant te wees, nie? So by het jollige kerkbazaar probeer Tant Ella kaartjes verkoop, terwyl jonge liefde en tambola chaos hand uitdruk, nie? So achter die gordijne raak sy nie wees dun. Nou Hunter Twyfel en Mila red situaties en ja, natuurlijk Kobus kies een groot comedia drama. So ja, wanneer die gordijne oopmaak, skeer meer as net spanning. So ja, en natuurlijk ook nie vergeet van Frans en Nine, ja. Laat die gehoor behoorlik ook, ja. Ja. Dit behoort interessant te wees. So, kom ons sluit dan nou aan by ons episode nummer 6.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, een paar onverwachte vriendskappe en hoop en lach om jou te herinner wie jy werkelijk is. Die Sonskynpad is een splinter nieuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad een nieuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media, in samenwerking met Pali Incubation.

0: Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366. Of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: Ik ga een heel maand gaan ik voor jou vragen. Heet jij al jouw kaakjes voor die 5e september? Iedereen heeft hem langer om dansen met Melody Six. Oh mensen, dat is een keer om naar uit te zien. Ik wil het niet mis nie.
2: Goedemiddag, Opolla.
1: Middag, sê.
2: Wees nou, ek het net een vraag. Ek wil net weet, kijk, die ochendprogram is baie nice, dat maak hom is levendig, het maak jou wakker. Maar hoekom word dan die SMS'e en WhatsApp boodskappe gelees nie? En ek bedoel, ek hoor nie aan die poppie in die ochend, ek hoor nie die mense praat nie. So ek wil net weet of haar probleem is en of julle hele program verander het. Het kom van Charlton Prins.
1: Daai Charlton, nee, geensins het die program verander nie. Ons sal dit so deesteer. Baie dankie Charlton ook vir daardie terugvoering. Bly ingehaak en bly ingeskakel op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou pragtige stem in die paradys. Dis 9 minute oor die uur van 4. Ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek. Maar om ons daarna toe te vat, is een ekie van wit, love is all around us.

0: Oh yeah, let's get it on. It is Marvin Gaye. You don't have to worry. Dat lijkt naar zuster Esie en onkel Baba. Hartelijk goedemiddag.
1: Goedemiddag Paul, goedemiddag. Alles prachtige luisteraar. Paul, ik wil net mijn dochter geluk wens op haar verjaardag. 7 jaar vandaag. En allemaal wat samen met haar verjaardag moet lekker verjaardag. En dankie voor allemaal wat daar geluk geweest is op die radio. Antima, baie dankie. En geluk voor allemaal wat het daar weer Antima halen op verjaardag. Jullie moeten een lieflijke dag hier. Paula, dankie voor jullie lekker programma. Elke lieve middag. Dat brengt ons lekker, lekker huis toe. Dan is het weer lekker, let zo kost koken uit die brood. Die voelt amper niet moeg. Maar niet te min, Paulaatje. Mooie gezinde aan te jullie. En God te breis, Paulaatje hoor. Met baie liefde van zuster Essie en onkel Baba, lief vir jou, njar.
0: Baie, baie dankie zuster Essie en onkel Baba. En ja, alle seënwense daar vir julle dogter. Mag die Here seën met nog vele, vele prachtige en gezonde levensjare. The time exactly 5 o'clock here is in Azaguba. With your news, weather and your financial indicators in Easy Kwasa. Miss G, take it away.

Yes, definitely. In life there's always highs and lows. Net na die advertensiebreek gee ek vir jou nog so een woensdag wenk met betrekking tot moegheid. Maar van nou geniet die laaste knertsie van Winter's First Move, the Bossa Soul Mix 2026, right here on the drive.

0: som man är Beatsmark.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Ongeniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en
4: Don't be in die box om binde, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
6: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgeving, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
0: Veel en tot op dit oor 5, welkom by jou woensdag wenke op Eden FM. Ek het nog so een wenk, indien jy constant oorval word dier moegheid, die is enekie wat jy en ek en ons en amal moet implementeer. Dit is een prachtige Afrikaanse woord, implementeer. Ek sê weer, dis die kenners wat so sê, die mense wat weet sê, beweeg al voel jy moeg. 10 tot 15 minuut is een stap, en een bykie stretch. Geen meer energie as een koppie koffie. Gaan ek in die moeilikheid kom vir die energie? Want beweging kry bloed en suurstof na jou brein. So begin klein, 10 tot 15 minuut is een stap. As ons alweer by stap, daar is ons alweer by stap. So ja, dit is ons woensdagwenke op hierdie prachtige woensdagmiddag, 19 Augustus 2026, 25 minuut oor die uur van 5. Les Babani maak gereed vir jou hoofdtrekke om 6:30. Maar kom ons maak een vinnige draai eers daar in die prachtige. Ja, ons kan nie net sê Mosselbaai nie. Ons moet sê die prachtige Mosselbaai. En dan kan ons nie net sê, ons moet sê, ja, meneer en mevrou Cameron. Ons moet so sê. Hulle is een combo, hulle is een tag team. Hartelijk goeiemiddag, meneer en mevrou Cameron.
7: Hartelijke goeiemiddag, choppa, man.
0: Lekker choppa.
7: Ons kan dops ingehaak en ingeskakel. Waar brandt het, man? Jy, lekker, man. Lekker om jou stem te hoor aan ons Eden FM maatjie, aan ons senior burgers. Is vanmiddag hartelijke goed, baie geluk aan sister Essie, sy dochter, met haar verjaarsdag vandag. Baie liefde van Elzo en Dorie Cameron hier uit die prachtige mossel. Baie lekker choppa, man. Hou die ding in die lucht, man.
0: Daar het jy dit, Elzo Wayne en Doreen Cameron uit die prachtige Mosselbaai. Wanneer laas het ons gesexy eyes? Hadde goeiemiddag Belinda en Vaughn, hulle is ingehaak en ingeskakel. Team Miller, geniet hom, hier gaat ons.

0: Ja, iemand gaan uitmis, iemand gaan uitmis. Dis 5 September, Eden FM, se lang arm dans. Pure lekkerte, pure lekkerte. Kom ons sien dit as 'n groot, groot makkietie, groot partytjie, waar die Eden FM familie optrek in groot getalle. So kry gerus jou kaartjie. Jy kan vir u weet môre skakel by die kantoor. Die nommerkie daarso is 044-8745-085. Dit is 044-8745-085. Hi Mr. Polla, a soapy state, maar my radio is te Annie Brand, veiligheidsdoerie, Desiree van Hubbersdale. Lekker jy! Kom ons hom neer aan so, my sister.
1: Mr. Polla Ops on Eden FM. I've known him for many years, close to 25 years, if not more. Please support Polla Ops on Eden FM and please support South African music. And thanks, Polla, for always supporting Dr. Victor Narasa Rebels. Ons waardeer het vreselijk.

Lekker met de klanken van Dr. Hook. Kom ons maak hierdie woensdagmiddag toe met Jeffrey Osborne's On the Wings of Love. Nog een lekker sing-along hier in FM. Daarmee groet ek vanmiddag.